0: If we really love God, all things are working together for good. And I want to be an encouragement to you today. Oh, I just pray and trust that you'll put your complete trust in Christ. You can save that marriage. You can save that life. You can save that home. You can save that job. Friends, turn your life over to Christ today. We'd love to hear from you.
1: This broadcast is sponsored by the People's Gospel Hour, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J3A1. Our United States address, the People's Gospel Hour, Box 55862, Boston, Massachusetts, 02205. Now, until the same time tomorrow, the Lord willing, Pastor Perry F. Rockwood, may the Lord bless you and make you a blessing.
2: CFAM 950, Family Friendly Radio.
3: Now, Die Harlige Botschaft for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
4: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
5: Dit is de Herrliche Botschaft en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMC gemeent uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselje opbeuging voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.